0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Ja, nou sing vir my Wat Maak Om Kali Daar.
2: Wat maak om Kali Daar? Hy stuk een stijl wat op, slaan die vrou met die bees

sei riassorga. Van winteren wie weet wat nog, als ik toch niet, als ik toch niet. Vergeet het dus voorbij net zoals die namen van die dorpen.

Aristotle Annika Boska. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: En al zal ik kennis naar wakker.
1: Langs twee. Ja, ja. Six, seven.
0: Six, seven. Je moet het.
1: Maar nu zeg ik het op je ritme van Kutara.
0: Six, seven. Ik ga het met aanleren, want ze doen al enig iets. En ja.
1: Hij maakt het zo mooi ook, want het is 6-7 en dan wil je amper gaan 8-9.
0: Never before. Raar. Nou ga ik wel, ja.
1: Ja. Elke keer als iemand zegt 6-7 dan 8-9.
0: Het is klanktoets. 1-2. 1-2.
1: Dat schreeuwt altijd van achteraf.
0: 3-4! Dat is altijd jij nou. Dat is altijd jij nou in die groep, man. Dat is altijd jij nou in die groep. En weet je, dat is mijn snacks. Ik heb altijd klanken gemaakt. Toen ik klank begin toets het. Dat je gewoon 1-2. Maar dat voel je weird om het je altijd te zeggen. En heb ik je gezegd, hoe kom 1-2? Want het is letterlijk van die begin tot die einde van 2. Elke syllable en klank wat je nodig hebt voor een klank. Aha. 1-2. Het is letterlijk al 2. Want 3, 4, 5.
1: Ik vind het onthou. Vrijdag heb ik een mic check gehad. Hulle het voor mij weer een Britney mic gegeven.
0: Oh, goeie tijd.
1: En je weet wat gebeurt als hulle mij Britney mic.
0: Jy raak Britney.
1: Ek raak Britney. Jy raak Britney. Dus hulle sê, kom eens net gaan jy mic. En ek sê, wel daar graag sing. Gaan jy vanaan sing? Nee, ek mag net praat.
0: Ja.
1: En nog een oomlik het ek lekker
0: gevoel. Maar het verander nog wel een mens. En as die ding van een countryman, wat hulle aan je gezicht vastmaak, wat maak je met Jana?
1: Ja.
0: Die ene hand voel altijd...
1: Maar dan voel je als weer gitaar.
0: Ja, true that, man. True that. Ik heb altijd een bottel water of iets in mijn hand vast. Ik voel weird. Anders heb ik ook een speak op zijn kind.
1: Ja, voor mij is het net zoals... Oh, jullie maken een fout om te blijven. Ik gooi mijn dance moves en alles. Want ik moet iets in mijn hand.
0: Ja, true that. True that, true that. Stel voor ons nieuws hoofdtrekken voor ons oorgaan. En na ons een lekker lammeliekie stuur op een lekker luisterstasie.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekken.
1: Je hoef nie sê hier, een groep ministers sal vandag dringend vergader om betogings teen onwettige immigrasie te bespreek. Afriforum sê die moord op 'n paartjie in die Kreer Wildtuin is 'n saak van nasionale belang. En in jou sokkernies, Mamelodi Sundowns is die CAF Kampioenliga wenners vir die tweede keer. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Sky is the limit, my broer, Sundowns. Het is hier en daar nog minuut en net aan die tank van 7. Kan my bykie skinderings wat nog opkom hier op die lekker luisterstasie. Maar nou eers is het tyd vir ons lekker lammeliekie, so bly ingeskakel.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

voor jou gezoek. Toen vind ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plummer.
2: Johan Plummer!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
4: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
5: Jy kan my deur op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: met ons deel, Dennis. Ons is baie opgewonde. Ons gaan luister na Klipkerk en net daarna is natuurlik twee liedjies wat ons altyd luister. En ons gaan luister na Morras met Hoor My. Maar vir eers, Dennis Schreiber, Klipkerk.
1: Ek was kind, ek was kaalvoet op die grond, pad. Met een stok, of een kletty, of een kleilat. Ek was koning,

0: Marita Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Instagram @LuisterFM.

slaat. Jij is mijn zijderkruis, mijn rots en die stormzee, Karoo-Veldse mooiste bloem.

0: volg ons op Facebook @ Luister FM.
1: Jy het my geleer van gewone goed, dat die lewe soms bitter is, maar meer keer is soet. Leer my loop,

Mina, jij zal altijd wees voor die rante rooi. Mina, vat mijn hand, ik spang voor die diepkant. Mina,

0: steeds oorleef.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
2: Ik is Lia en dank je voor al jullie ondersteuning. Luister FM, jouw lekker luisterstasie.

0: Liesel Peters daar met miljoenen druppels. Het is tijd voor mij om te groet. Baie dankie dat je ingeskakel het hier op die JKB saam met mij, Erika. En het is nou tijd voor Etienne Kanitz met sy program Middag Samen Zijn. Hy gaan samen met jou keier tot so skyns voor drie. So bly ingeskakel vir nog lekker keier en lekker muziek net hier op jou lekker luisterstasie. Ek speel uit met Roan de Toise. Sy is vier. Kurt Darren, Bos is my kos. Jackie Lou, my laaste. Joe Black, ek sal sing. En Bobby van Jaarsveld, kyk, waar is ons nou? En totdat ons weer saam kuier onthou, the best is yet to come.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Daar is iets wat mij wou stil maak. Daar is iets wat mij wou breek.

0: people is your blue. Hulle soek na een ou wat pelle moen vervoer. Hulle stop my en vraag, meneer, wat vervoer jy? Ek sê, doe jy, sê Santi, sê,
1: kom maar voorbij.

0: voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
2: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
3: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

monsters was niet leidies. Vooral was wansen niet de grap. En jij die bent de kimpen. Het Scottvrij weggestap. Soos ik lee in mijn loopgraaf onder ik. Werk jou onskuld nog voor jou. In mijn loopgraaf met de kruis. Wonder ik of jij nog bindelieren het om aan vast te klauwen.

0: Robbie Wissel, Skinny Dub, Best Big Nick samen met Jones Praat. Vandaag is het topic, hij spat, ik vraag voor jou, girls, die dames, die lingerie, lingerie. Wat zijn die man, die even knie van mans wees? Wat is die ding wat een man kan aantrek, wat nou op diezelfde vlak is voor die dames? Dames, vertel mij een beetje, wat zou jij zeggen, jouw opinie? Oh, die even knie, die ding wat in die cellen sal wees. Vrouwens het lingerie, wat het die manne? Dames, sê my een bykie. 082-333-667. Luister FM is nou ook op TikTok. Gaan kyk, daar kyk as jy ooit een video gaan sien waar ek of Gerkie ietsie soos lingerie aan het en een bykie van een show doen. Ach, gaan jy dit daar sien, want dis waar ons al die achter die gordyne dinge sit. Die dinge wat jylle nooit sien nie, wat jylle net hoor, gaan jy daar sien. Al was nou menigte kere gewees waar jy geluister het na JK of Ian of iemand, en nou hoor jy iets gaan aan in die atelier. En nou het jy dit gesien nie, dis waar jy dit gaan sien. So gaan volg van Luister FM, @LuisterFMLive. Is daar op TikTok, ons doen onderhoude, posters, alle interessante goedkies gaan jy daar ook vind. So maak seker as jy op TikTok is, gaan volg van Luister FM daar op Luister FM Live.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube en Instagram. Klein, maar getrein.
4: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jy weer dinge. Morgen, dinsdag 26 Mei. Alhoewel Noord 10:20, Bishu 12:23, Kraddock 12:22, Dispatch 14:20, Oos-London 17:23, Fort Beaufort 11:22, Graaf Reinet 13:22, Graamsstad 14:21, Jeffreys Bay 14:20, Mtata 13:26, Port Alfred 18:21, Port Elizabeth 16:19, Port St. John's 17:28, Queenstown 10:23 en uit Den Haag 14:21. Dis jou weer dinge vir môre, Dinsdag 26 Mei.

classic Yahoo life. Collecteer ik wapens om geesten uit te draaien. Ja, tussen die lakens

was ijzig in die kop. Je handen in je hoed, jouw jas tot boven geknoopt. Jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstap. En die woorden van jouw groet, de beloftes van jouw omdraai.

je nog weer wil praat, die geheimen in jou loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij waar ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrin in die ogen, kleef jij.

0: David James tonight in the Yimmel Bonnetones and the Eagles Desperado. Prachtige muziek, ons speel Hardstaff. Vannacht zijn woord van Hardstaff. Pikkedil, P-I-K-K-E-D-I-L. Sê vir my een bykie daar in een sin. Gebruik hy woord Pikkedil en stuur dit vir my na die WhatsApp line toe. Ons kyk na jou Hardstaff antwoorde om die draai. Dit is een lekker maandag hier so. Ek saam met jy tot so net voor 6 en dan kyk jy saam met die Alberts broers. Ja, as moet jou maandag aan lekker te soos ouder gewoontig, as ek weet sommer jy gaan dit geniet. Ry vandag in by Has Petroleum vir die goedkoopste petrol in die metro. Vanaf 20 Mei betaal jy slechts R25,82 per liter vir petrol en R31,10 vir diesel. Vul jou tank met een minimum van 30 liter petrol of diesel en staan een kans om die laaste vrijdag van elke maand groot prijse te wen. Handig net jou strookie in. Has Petroleum is op maandag tot vrijdag van 6 uur die ochend tot 6 uur die aand en saterdag van 6 uur die ochend tot 12 uur die middag. Has Petroleum, waar jy minder betaal en meer wen.
1: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantal Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
2: Are you ready, Bo?
3: Living on love.
4: You got no way to hold.
1: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
5: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
6: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
5: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
6: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
5: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
6: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
5: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
7: Luister FM, weer.
0: Kyk vir oulaas, hoe lyk dinge vir jou weer vanmorgen, dinsdag 26 Mei, Aliwal Noord 10:20, Bishu 12:23, Kraddock 12:22, Dispatch 14:20, Oost-London 17:23, Fort Beaufort 11:22, Graaf-Reinet 13:22, Gramstad 14:21, Jeffreys Bay 14:20, Mtata 13:26, Port Alfred 18:21, Port Elizabeth 16:19, Port St. John 17:28, Queenstown 10:23 en Uitenhage 14:21 en Jeffreys Bay, as ek kom gemis het, nie ek het my gemis nie, ja 14:20, dis jou weer dinge, vanmorgen dinsdag 26 Mei.

0: Sie haben mal Chris Stein, Brendan Piper für deinen Biggie Boy Zone mit den Afskop Baby Can I Hold You von ein drei Spells. Tijd voor hem tot ziens te zeggen. Ik breng nog je nieuws voor jou 6 uur, dan kan je die lekker maandagavond lekker te samen met Funkel en Koljander. Die Albers Broers is in. Ik speel uit met een likkie van Chris Stapleton. Tot morgen, tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

Gebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

Daar is hy Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, en dan denk ek aan Petra, sy stemboodskapie, daar is op waar sy sê, dit is donker daar, gaan toos, so ek hoop jylle het lekker gedans daar in die donker, hoop het dit baklikker gemaakt, The Walkers, Own Lonesome Me, Boney M's, hooray, hooray, en dan was het gewees, en nou hierdie is John D. Loudermilk, so dit is ek nou maar harde melk, harder melk, ek weet nie, met Bloedtrein en Nazareth met Love Leads to Madness, Abba Does Your Mother Know, en met Bloedtrein en Nazareth met Love Leads to Madness, Abba Does Your Mother Know, en Journey's Separate Ways,

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Met pleister en verbanden plakken fix ons alles wonden. Met antibiotica maak ons alles recht. Ons gooit ditel in die water en ons smeed dan al die kiemen. Vitamin B-complex hoort ons uit voor

Want ik denk het was zo kwart voor elf, toen ik weer in mijn hart gaan delven. En zien, jij is niet meer daar, nee, jij is vervangen. Ik terug bij die beginstreep, op een plaats meisje verliefd. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Daar is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen.

beste en stroop zoet wat limoenen. Droom ik saans van jou, als die wind waai en het reen. Al verdrink ik in jou skreefies oor jou zachtste, zachtste soenen. En dan wonder ik, want hoe is jij heen? En droom ik hoe ik luister, als jij zachtjes van mij fluister. Kom ik plak een pleister op jouw hart.

0: Leicester FM.
1: Profit met Bitterfontein op die Waskoetlijn.
2: So iemand my gevra, hoekom speel ek nog muziek? So my hele leven lang. Eerlijk waar, het is maar eindelijk al plek waar ek veilig is. Ja. Some of your band of... vriend of twee bij op een verhoog. Maar dat is helemaal die waarheid wat daar gebeurt. Dat is niet die opgesmukte. So, dat is zeker maar hoekom, want het is al een reëel wereld daar in elkaar.

15 September en is ver om te onthou. Watter ster met watter ster het uitgespoel en nou. Korte handvol, helder vir die dag se miskien 26.